Woehoe!

0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Wow.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u.
7: Oh, je kunt
8: mooi.
9: Ja, dat is leuk.
10: Dat is leuk.
11: Link Kids Radio.
12: Joehoe!

0: Hallo?
1: Ja, inderdaad, het is heel stil. Wat is gebeurd?
2: Ja, je moet wel weer een plaat opzetten, hoor. Het is radio.
0: Ja, zo is het.
2: Sterker nog, het is Efteling Kids Radio.
0: Dat is mooi, dat is mooi.
2: Druk maar op deze knop.
0: Hé, ken ik helemaal niet.
2: Oh, dat was de verkeerde. Nee, dan is het hier daarnaast.
0: Weet je het zeker?

hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een rijtjeshuis? Waar woon je?

0: als dat lukt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
3: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

0: Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.
1: Men vraagt vaak aan mij, beste vakier.
2: Hallo allemaal. Is Draak hier?
1: De wolf! Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Kom,
2: oh, sorry. Ik ga al.
1: Oké. Daar gaan we weer. Nog een keer. Men vraagt vaak aan mij, beste vakier.
2: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
1: De wolf!
2: Oh, sorry. Ik ga al.
1: Oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt vaak aan mij, beste vakier. Als iemand
3: mij roept, dan sta ik hier.
2: Hé, hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
3: Wij zingen het liedje van vakier.
2: Hé, doe met ons mee. Ik maak hier
4: een plekje voor jou naast de

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gering... Zeg, Sprookjesdronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Oh, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Mm. Kom, Roodkapje, ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Mm. Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse leeg probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, hé, hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu het tegenovergestelde op van wat je zegt.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt, maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, hey, wie bedoel je daarmee? Ja,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor je dat gerinkel? De reus is bezig van je schat te stelen.
5: Ah, wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud.
5: Ah, wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Ko, ren voor je leven.
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dan kan iedereen het vanavond horen. Graag de aanwezigen. Na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee, nee, nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis.
5: Ja, maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
6: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, vrienden, luisteren. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wil.
6: Ja, maar... ik weet al hoe dit verhaal afloopt.
5: En ik ook.
1: Ah! Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leeft nog lang en gelukkig.
0: Ah! Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze bange wolf blijft een boze bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: Subscriptieavond, niet waarom, vrienden. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Ja,
1: ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
0: Ah.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

ze. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen. De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan, ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht: zo.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical. Een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesbos.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Ach, er zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

bent. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint. Het is een catwalk.

Kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens, joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Zwaan, kleef aan. Er was eens een prinses die nooit lachte. Haar vader vond dat zo erg dat hij beloofde dat degene die de prinses aan het lachen kon maken met haar mocht trouwen. Er kwamen heel wat jonge mannen langs die grapjes vertelden, maar de prinses lachte nergens om. Nu woonde er in het land ook een houthakker met 3 zonen. De 2 oudste waren groot en sterk. De jongste was niet zo flink en werd daarom vaak uitgelachen. Iedereen noemde hem Domoor. Domoor zei dat hij later koning wilde worden. Zijn broers moesten daar erg om lachen. Ha ha, koning Domoor, echt niet? Op een dag ging de oudste zoon hout hakken in het bos. Hij ontmoette een dwerg die vroeg of de jongen iets te eten had voor hem. Ik heb mijn eten zelf nodig, zei de jongen. Scheer je weg. Toen ging hij hout hakken. Maar hij sloeg met zijn bijl hard in zijn arm. De jongen had zo'n pijn dat hij terug moest naar huis. Ook de tweede zoon ging hout hakken. Hij kwam de dwerg tegen, maar gaf hem ook niks te eten. Daarna sloeg hij per ongeluk met de bijl in zijn voet en kon niet meer werken. Nu was de beurt aan Domoor. Die ging het bos in en deelde zijn eten wel met de dwerg. Als beloning kreeg hij een zwaan met gouden veren. Deze zat verborgen in een boom die de dwerg hem liet omhakken. Het was inmiddels laat geworden en Domoor overnachtte in een herberg. De 3 dochters van de herbergier wilden wel zo'n gouden veer hebben. De oudste probeerde er een te stelen. Maar toen ze de zwaan aanraakte, bleven haar vingers eraan vastzitten. Haar zussen probeerden haar los te trekken, maar bleven zelf ook kleven. De volgende ochtend nam Domoor de zwaan onder zijn arm en ging weer op pad. De zussen moesten wel volgen, of ze wilden of niet. Alle mensen die ze tegenkwamen probeerden de meisjes los te trekken. Maar ook zij kwamen zo vast te zitten. In een lange sliert moesten ze wel achter Domoor aanlopen. Zo kwamen ze in de stad waar toevallig ook de prinses die niet kon lachen woonde. Ze hoorde herrie buiten en liep nieuwsgierig het balkon op. Daar zag ze de bonte struikelende stoet. Eerst glimlachte de prinses. Toen moest ze hardop lachen en daarna schaterde ze het uit. Ze lachte en lachte en hield er niet meer mee op. De dwerg die tussen het publiek stond, knipte in zijn handen en verbrak de betovering. Domoor trouwde met de prinses en leefde als koning Domoor nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

Hollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

0: Ik ben het, Wolf.
1: Ra, ra. Waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

0: zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep,
1: hoera!
0: Hyper de Piep,
1: hoera!
0: En nu heel hard, Hyper de Piep,
1: hoera!
2: Feest, feest, feest, spring maar in de lucht.
3: Spring!
2: Feest, feest, feest, spring maar in de lucht.
3: Spring!
0: Cheep, cheep.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Klein Duimpje zich weer eens op te winden omdat hij zo klein is.
1: Klein? Ik heb er genoeg van. Ik ben overal te klein voor. Te klein om appels te plukken. Te klein om met Langnek te praten. En zelfs te klein om verliefd op te worden. Pah!
2: Wil jij zo graag groter zijn?
1: Engert, je laat me schrikken.
2: Rustig maar. Ik doe niks. Wil je zo graag groot zijn?
1: Natuurlijk.
2: Voor een kleine tegenprestatie kan ik je wel helpen.
1: Helpen? Jij?
2: Luister, ga 50 kilometer rennen zo hard als je kunt.
1: Daar groei je toch niet van?
2: Wil je nou groeien of niet?
1: Ja.
2: Hier, ga tegen deze paal staan.
1: Oké.
2: Kijk, zo groot ben je nu.
1: Zo klein bedoel je?
2: Hup, rennen.
1: Nou ja, een stukje rennen kan geen kwaad. Dat was 50 kilometer. En nu?
2: We gaan meten. Zo.
1: Ben ik nu al gegroeid?
2: Het is echt een heel goed trainingsschema. Maar we gaan door. Druk je 100 keer op.
1: Ik wist niet dat jij tot 100 kon tellen. Ja. Nou, vooruit.
2: '98, '99, '100. Tijd voor een meetmomentje. Kijk.
1: Ben ik echt al zo'n stuk gegroeid?
2: Dat zie je toch? Mijn methode werkt perfect. Maar...
1: Wat maar?
2: Het is tijd voor het volgende onderdeel. Groeipillen. Maar daar wil ik iets voor terug.
1: Zeg het. Alles wat je maar wil.
2: Mooi. Vanavond, als het donker wordt, stuur je Roodkapje naar het kasteel. En niet zeggen dat ik er ook ben.
1: Dat kan ik niet doen. Roodkapje is mijn vriendin.
2: Ja, ja.
1: Je gaat er vast opeten.
2: Ik beloof je, ik doe haar geen kwaad.
1: Ik geloof je niet. Nou, vooruit. Als je haar iets doet, krijg je spijt. Geef hier die pillen.
2: Denk eraan. Vanavond, als het donker wordt, hier zijn de pillen. Meteen doorslikken, niet opkouwen.
1: Ik ga erover nadenken. Roodkapje, zie je iets aan mij?
3: Nou, nee, niets.
1: Niets?
3: Helemaal niets.
1: Ik ben gegroeid.
3: Nee joh, je komt nog steeds op mijn middel. Kijk maar.
1: Die misselijke wolf heeft me dus beetgenomen. Dan zullen die groeipillen ook wel nep zijn. Ik zal hem krijgen. Hé, hey, ik heb een idee. Luister. Vanavond gaan we naar het kasteel. Een lamp staan. En dan gaan we wolf.
3: Dus niet ik, maar jij gaat vanavond naar het kasteel.
1: Precies. Zorg jij voor een lantaarn?
3: Ja, is goed.
2: Waar blijft ze toch? Ik heb trek.
1: Die groeipillen werken goed, hè, Wolf? Ja. Een beetje te goed zelfs. Zie je wat er gebeurd is? Ik ben gegroeid.
2: Ja.
1: En niet een beetje. Ik groei nog steeds.
2: Ik wist niet dat mijn pillen zo goed werkten.
1: Ik word nog groter dan de reus.
2: Ja.
1: En zelfs sterker. Ik kan je met mijn pink omduwen.
2: Klein Duimpje.
1: Klein? Klein? Ja, was ik maar klein?
2: Ja,
1: ik heb zin om jou te slaan. Nee. Je te vermorzelen. Je een lesje te leren dat je nooit meer vergeet.
2: Alsjeblieft, Klein Duimpje. Ik bedoel Groot Duimpje. Doe me geen kwaad. Ik laat Roodkapje voortaan met rust. Laat me alsjeblieft gaan.
1: Zeg me na. Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
2: Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
1: En haar helpen als ze in nood is.
2: En haar helpen als ze in nood is.
1: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
2: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
1: En nu wegwezen.
2: En nu wegwezen.
1: Zo, van die wolf hebben we voorlopig geen last meer.
0: Zo zie je maar weer. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. De wolf heeft zijn lesje wel geleerd. En Klein Duimpje zal... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een...

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait af.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de chips erin te gaan. Moet je niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Dat is leuk. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oh, dat, dat, dat.
1: Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python!
0: Ah, ah.

0: Oh, dat scheelt.
1: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

kaboutervriendjes. Ik ben kabouter Kie en ik ben al 141 jaar oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

omvallen. Leuk jou te leren kennen, maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: allemaal netjes in een rij. Zeg één, kom jij er even bij. Dan twee en drie. En wie hebben we hier? Ik zie het al.
1: De vier.
0: De vier. En daar is vijf met haar slingerlijf. Roep jij ook zes en zeven. Zeven wacht op acht, waar die toch blijft. Acht wacht dan weer op
1: negen.
0: Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de tien. Dat is een nul, dat staat zo raar.
2: Dat staat wel raar, ja.
0: Een ene voor misschien?
1: Ja!

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical. Een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Bremer Stadsmuzikanten. Er was eens een ezel die zijn leven lang voor een molenaar had gewerkt. Maar hij werd te oud en de molenaar wilde de ezel wegdoen. Mooi is dat, dacht de ezel. Dan vertrek ik nu naar Bremen om daar stadsmuzikant te worden. Ik heb altijd al muziek willen maken voor de mensen. Toen hij na een poosje had gelopen, ontmoette hij een bruine jachthond, een zwarte kat en een oude haan, die allemaal aan de kant waren gezet door hun baasjes. De haan vertelde dat zijn bazin hem zelfs in de soep wilde doen.
3: Ja, ga toch met me mee, zei de ezel. Ja, ik ben op weg naar Bremen. Ja, om stadsmuzikant te worden.
2: Dat leek de anderen ook wel leuk en met z'n vieren gingen ze verder. Het was al donker toen ze midden in een bos bij een huisje aankwamen. Ze gluurden voorzichtig naar binnen en zagen drie rovers die zaten te drinken aan een tafel die vol stond met lekkere dingen.
3: Ja, kom, we laten ze schrikken, zei de ezel. Ja, ik heb een plannetje.
2: Even later sprong de hond op de rug van de ezel. De kat ging op zijn beurt op de rug van de hond staan en de haan fladderde helemaal bovenop. Zo vormden ze een toren van dieren die door het raam naar binnen stormden, terwijl ze uit alle macht balkten, blaften, miauwden en kraaiden. De glasscherven vlogen in het rond en de rovers vluchtten in paniek het huis uit. Wat waren ze geschrokken. Ze dachten dat er een verschrikkelijke bosgeest binnenkwam. De vier vrienden aten en dronken van het heerlijke eten en vielen daarna tevreden in slaap. Midden in de nacht sloop de roverhoofdman echter weer naar binnen. Hij wilde kijken of de kust al veilig was, maar schrok van de vurige ogen van de kat, die gloeide in het donker. Toen krabde de kat hem, de hond beet hem en van de ezel kreeg hij een schop tegen zijn achterwerk. Daarna kraaide de haan, kukkelikker, kukkelikker, terwijl de rover naar buiten rende.
4: Het spookt in dat huis, brulde hij tegen zijn mannen. Een heks heeft mij gekrapt met haar lange nagels. En daarna ben ik gestoken door een man met een mes. En toen heeft een monster mij ook nog afgeranseld.
2: De twee andere rovers beefden van angst.
4: En de bosgeest riep, kukkel hem eruit, kukkel hem eruit, zei de hoofdman.
2: De rovers hebben zich nooit meer laten zien. En de Bremer stadsmuzikanten bleven fijn in het huisje wonen en leefden nog lang en gelukkig.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: Illumina Fantasia Symbolica.
1: Efteling Kids Radio.

0: strak.
1: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
0: Of over hapjes met rode kapjes.
2: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ik ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ik ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

0: de key, what's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt, zolang je maar beweegt, anders krijg je...

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zoals jullie weten, leven we hier meestal lang en gelukkig. Maar soms zijn bepaalde figuren hier gelukkiger dan anderen. En hoe dat nou komt, weet eigenlijk niemand. Zo was bijvoorbeeld op een dag de wolf op zoek naar het geluk.
1: Hé, wat doe jij daar?
2: Sst, ik wacht op het geluk.
1: Kan je lang wachten? Wij hebben nooit geluk.
2: Toch wel, want straks komt Roodkapje.
1: Nou, wat heeft die nou met geluk te maken?
2: Nou, ze gaat natuurlijk van het bospad af om bloemetjes te plukken. Huh? En dan staat ze daar met haar rug naar mij toe en dan plukt ze.
1: En dan?
2: En dan spring ik tevoorschijn en dan...
1: En dan?
2: Dan vreet ik haar op met huid en haar. Dat is pas geluk hebben.
1: Je hebt gelijk. Nou, veel geluk straks. Waarom heb ik nou nooit eens geluk?
2: Oh, daar heb je er al.
3: In het bos, loop maar... Hé, hey, bloemetjes!
2: Zie je wel.
3: Dat zou grootmoeder leuk vinden. Maar ik pluk ze niet, hoor. Dat mag niet van mijn moeder.
2: Huh?
3: Want in het bos zijn dieren. In het bos, in het bos. Wat een geluk dat ik zo'n verstandige moeder heb. Anders zou het nog eens slecht met mij aflopen.
1: Wat is dat? Wat? Waterlanderswolf?
4: Het is niet gelukt. Wij zijn de ongelukkigste figuren uit het hele sprookjesbos.
1: Wat is dat?
4: Het is de vaak hier met zijn wonderlamp. Als je daarover wrijft, mag je 3 wensen doen.
5: Geluk, dat kan ik je niet geven. Dat moet je vinden in het leven.
4: Wat zegt hij nou?
1: We moeten het geluk vinden.
4: Maar dat zit toch in die lamp?
1: Precies. En ik weet waar we die vinden. In zijn paleis.
2: Je bedoelt dat we die lamp uit zijn paleis moeten halen?
1: Ja.
2: Maar dat is toch stelen?
1: Dat is bijna hetzelfde.
2: Oh?
1: Als je steelt, dan vind je alleen iets dat eigenlijk niemand kwijt is.
2: Ja.
1: Kom mee.
0: Nog diezelfde dag hadden de heks en de wolf het voor elkaar. Zonder dat de fakir het merkte, gingen ze er vandoor met zijn wonderlamp.
2: Alles goed en best, maar wat gaan we nou wensen?
1: Een web vol kriebelende kruispinnetjes.
2: Jakkes, laten we 7 geitjes wensen.
1: Nee.
2: Hé, hey, hier die lamp.
1: Afblijven.
2: Van mij. Ik heb hem gestolen.
1: Ik heb het bedacht. Geef hier.
2: Weet je wat jij kan? Jij kan wat mij betreft met lamp en al het dak op.
1: Rebels, rotjoch! Zo makkelijk kom jij niet van mij af. Ik wens dat jij hier naast mij zat op het dak.
2: Hier worden wij niet zo gelukkig van.
1: Hoog, hè?
4: Hoeveel wensen hebben we nog?
1: 1.
4: Wij willen naar beneden!
2: Goed dat we nog 1 wens hadden.
1: Ja, dat was een geluk bij een ongeluk. Maar we hebben er niks aan gehad. Weg ermee! Weet je wat wel geluk schijnt te brengen?
4: Nee.
1: Schermen!
4: Wegwezen!
1: Wacht op mij!
0: Zo zie je maar weer. Geluk, dat moet je af en toe hebben. Of vinden. Maar het geluk proberen te stelen, zoals de heks en de wolf, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Gelukkig maar. Dat zag je ook toen de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Roodkapje hier. Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: alleen.
1: Oh, hallo. Ik ben het. Roodkapje.
2: Nee hoor. Sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het. Wolf. Ja, ja. Had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

Ik ga het gewoon proberen. Ik heb een liedje geleerd. Het ging eerst nog verkeerd, maar nu gaat-ie goed. Heb je het al gehoord?

tegen. Ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Hobbelwijk tot Willemsoord, via Sertogenbosch. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

Zet toch een bos, de palmen blaffen, miauwen, kraaien en drummen. En vrolijk op los, en nou trommelen.

0: zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical, een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Klaas Vaak. Er was eens een kleine prins die Jochem heette. Hij droomde ervan om ooit te kunnen vliegen. Op een avond, toen hij nog maar net in bed lag, vloog er opeens een enorme uil door het open raam naar binnen. Een oude, magere kabouter, gekleed in een nachthemd, stapte van de rug van de uil.
3: Dag, prins Jochem,
2: zei de kabouter vriendelijk.
3: Ik ben Klaas Vaak. Heb je wel eens van mij gehoord?
2: Nou en of, zei de prins. Overal waar u komt, krijgen kinderen de mooiste dromen.
3: Inderdaad,
2: zei Klaas Vaak.
3: Zeg, heb je zin in een vliegtochtje?
2: Jochem glunderde. Dat zou geweldig zijn, meneer Vaak.
3: Vooruit dan maar, joehoe!
2: De aardige kabouter hielp Jochem op de uil en ging zelf achter de prins zitten. Toen vlogen ze door het open raam naar buiten. Jochem keek de diepte in. Hij zag het kasteel onder zich en even later zweefden ze boven een groot meer. Op een eiland zag Jochem een groot zandkasteel staan.
3: Daar woon ik,
2: zei Klaas Vaak. De uil landde aan de waterkant en prins Jochem werd hartelijk begroet door een heleboel kleine vrolijke mannetjes.
3: Joehoe, dit zijn de zandkabouters,
2: zei Klaas Vaak.
3: Zij helpen mij met het maken van het slaapzand. Dat strooi ik elke nacht in de ogen van de slapende kinderen. En ja, dan dromen ze heerlijk.
2: Hij liet Jochem het kasteel zien. Overal waren zandkabouters aan het werk. Ze liepen af en aan met kruiwagentjes vol fijn wit zand of bouwden zandkastelen op de binnenplaats. Jochem en Klaas Vaak beklommen de hoogste toren. De zachte zomerwind waaide in Jochems gezicht en de maan weerspiegelde in het meer. De grote uil van Klaas Vaak zweefde geruisloos over het water.
4: Ik wou dat ik ook kon vliegen, zuchtte Jochem.
2: En Klaas Vaak zei,
3: wie zegt dat je dat niet kan? Probeer maar!
2: En daar ging het prinsje. Hij sprong van de toren, spreidde zijn armen en zweefde op de wind naar beneden. Met groot gemak fladderde hij even later vlak boven het meer. In het wateroppervlak beneden hem zag hij zijn eigen spiegelbeeld. Maar het was geen vliegend prinsje dat hij daar zag. Nee, hij was veranderd in een prachtige donkerrode nachtvlinder. En zo bleef hij rondfladderen tot het ochtend was. Toen Jochem wakker werd, scheen de zon op zijn gezicht en lag hij gewoon in zijn eigen hemelbed. Wat heb ik heerlijk gedroomd, dacht Jochem blij. En Klaas Vaak, die was alweer nieuw slaapzand aan het maken om nog veel meer kinderen mooie dromen te bezorgen.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: chips kunnen gaan snikken. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Ro-ro-o-o-o-oot. Kap-kap-kap.
0: Ja?
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Roodkapje.
0: Ah.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: ezeltje. Strekje.
1: Hey Anne. Misschien hè? Zo'n kleine meisjes toch leuk.
2: Ja joh. Net zo leuk als broertjes.
3: Wacht. Zijn je mama?
2: Nou, hij moet wel naar zijn mama.
3: Ja, hop. Dan brengen we je nu naar huis.
2: Maar we moeten wel opschieten, want het wordt donker.
3: Anna, weet jij de weg?
2: Ja, kom mee.
4: Wat?

0: om de wolf in jou los te laten. Ja, dat is leuk. Doe je mee? Komt ie aan. Au!
1: Een marionet bestaat vooral uit die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait. Heel even en dan danst hij met me mee.

voor oud en nieuw en bruiloften en ieder kinderfeest. En wij zijn helemaal niet duur. En daarbij, wij doen het helemaal niet voor het geld.

0: Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling-muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids-app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Oepsie, betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: eigenlijk ook niet. Dat
1: het
0: nooit
1: terug. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje. Ja.
0: Een feestje.
1: Jongens, jongens, meisjes. Vrolijke muziek.
2: Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla.

0: ben hecht. Ik ben echt. Ik ben echt slecht. Ik ben slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk door? Spuit
0: ja.
1: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Dan ga ik jou aan je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor.

0: Maar 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben onder de indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh.
1: Ja, ik kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Wat
1: alweer een poosje terug kwamen 2 kindjes bij mij thuis.

0: smaakt naar weer.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moeten die anderen doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Ja, gaat nog niet overtuigend.
0: Ja, zeg.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wilde de reus eens kijken...
1: Sprookjesboom! Of...
0: Ik wilde net een verhaal vertellen over de reus.
1: Juist. En omdat dat precies het 100ste verhaal is... krijgt u dit van de prinses.
0: Oh.
1: En ik mocht hem geven. Gefeliciteerd.
0: Prachtig.
1: Het is inderdaad een heel ander gezicht.
0: Als iemand vandaag Assepoester ziet... moet hij maar tegen haar zeggen dat ik blij ben met deze beloning.
1: Ah.
0: En dat ik veel van haar hou.
1: Ik zal het doorgeven.
2: Waar is mijn bijl?
1: Goedemorgen, Ka.
2: Goedemorgen.
1: Als je prinses Assepoester ziet, moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning.
2: Oh, goed. Ja.
1: En ook dat de sprookjesboom veel van haar houdt. Bedankt alvast, hè. Dag.
2: Ja, dag. Ja. Waar is nou mijn bel?
3: Dag, Ka. Ik ga poetsen.
2: Dan moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met het haardhout. Dan krijg je een beloning.
3: Ik zal het doorgeven.
2: Amai, gesloten.
3: Dag, Reus.
2: Hallo.
3: Ik moest doorgeven dat prinses Assepoester...
2: Huh?
3: Hoe was het ook alweer? Oh, haardhout nodig had.
2: Haardhout?
3: Voor de sprookjesboom.
2: Huh?
3: Of zoiets.
2: Ja.
3: Nou, ja, hoe dan ook, je krijgt een beloning. Dag.
2: Een beloning voor haardhout van de sprookjesboom? Maar dat is toch simpel? Dan ga ik de sprookjesboom omhakken. Haardhout voor Assepoester. Ben ik even blij. Ik heb nog nooit zo makkelijk een beloning ontvangen.
4: Ja, ik bedoel, oh nee!
2: Mijn bijl. Nu kan ik eindelijk beginnen. Even een mooi blokje uitzoeken. Ja, maar waar is nu mijn bijl?
5: Hier, maar deze is veel te klein. Ik ga mijn reuzenbijl halen. Hier.
2: Oh, nee!
5: Vandaag nog hak ik die sprookjesboom om.
2: Oh, hij gaat de sprookjesboom omhakken. Help!
4: Ja, haardhout. Ja, het is echt waar. Een beloning van Assepoester voor de sprookjesboom. De reus zei het zelf. Hij was er heel blij mee.
6: Geklets! Wie is er nou blij met een beloning van Assepoester? Ach, rare sprookjesboom.
2: Sprookjesboom! Je moet hier weg. De reus wil u omhakken.
0: Waarom?
2: Dat weet ik niet. Zorg dat u hier wegkomt.
0: Maar ik kan hier niet weg. Ik zit vast.
4: Dus de sprookjesboom is blij met de beloning.
6: Ja, dat zei hij. En hij balkte nog iets over haardhout.
4: Van Assepoester. Dus hoor je nog eens wat. Ach, prinses Assepoester. Moet u nou toch eens horen?
6: Ja?
4: Het schijnt dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning... En dat hij van u houdt.
7: Echt waar?
4: Ja.
7: Dat is leuk om te horen.
2: Blijf rustig staan. Ik haal hulp.
8: Dat heeft geen zin. Ik moet de lieve kinderen maar vaarwel gaan zeggen.
5: Twee harde klappen zijn genoeg. Haha. Goeiedag, koninklijke schoonheid.
7: Kijk jij een beetje uit met die gevaarlijke bijl? Straks raak je de sprookjesboom nog.
5: Dat doe ik niet. De sprookjesboom omhakken. Nee. Maar waarom eigenlijk niet?
7: Het is onze eigen lieve sprookjesboom.
5: Oh?
7: Hij vertelt prachtige verhalen. En vandaag zelfs zijn 100ste. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat de laatste was?
5: Ja, natuurlijk.
8: Tot ziens, lieve kinderen. Daar komt de bijl. Wat is dat? Prinses Assepoester. Maar ik dacht dat de reus mij om zou hakken.
7: Natuurlijk niet. Dat heb ik hem verboden. Maar ik hoorde van de wolf dat u blij was met uw beloning. Dus ik dacht, ik ga hem toch nog even zelf feliciteren.
0: Dank u wel, hoor. En zo ging het 100ste verhaal toch nog over de reus. Maar het volgende niet, hoor. Maar dat, lieve kinderen en prinses Assepoester, dat is weer een ander verhaal.

Hij vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical, een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
2: De tuinman en de fakir. Er was eens, ergens in het oosten, een schatrijke sultan die op een dag een paar duizend tulpenbollen cadeau kreeg. Hij zei tegen de gever:
3: dank u wel voor al die tulpendingelsen.
2: Normaal kreeg de sultan juwelen en diamanten, ook al was hij al stinkend rijk. Zijn tuinman bracht alle zakken met tulpenbollen naar de schuur, maar was benieuwd hoe een tulp eruit zou zien. Hij stopte één bolletje in de grond. Een paar dagen later werd de sultan erg ziek. Niemand wist precies wat hij had en hij werd zieker en zieker. Toen liep een fakir de paleistuin in. Op een schaduwrijk plekje speelde hij een wonderschone melodie op zijn fluit. Zo mooi dat de tuinman er tranen van in zijn ogen kreeg. Maar wat was dat? Precies op de plek waar hij de tulpenbol had geplant, kwam er een rode bloem uit de grond omhoog. Zo snel had de tuinman nog nooit iets zien groeien.
3: Dat moet de sultan zien, riep hij en bracht de tulp meteen naar het paleis.
4: De tulpendinges, wat mooi,
2: verluisterde de zieke sultan. Er verscheen een gelukzalige glimlach op zijn gezicht. Die avond, zei de paleisdokter,
4: ik weet niet hoe het kan, maar sinds de sultan die bloem heeft gezien, gaat het plotseling veel beter met hem.
2: Alle duizenden tulpenbollen werden onmiddellijk in de grond gestopt. De hele nacht werkten ze door en 's ochtends, bij de eerste zonnestralen, verscheen de sultan op zijn balkon. Daar zag hij de fakir in een kleermakerszit op het tapijtje zitten. Hij speelde op zijn fluit en honderden rode bloemen staken hun kopjes uit de aarde. Het was een fantastisch gezicht, zoveel tulpen die opeens naast elkaar omhoog kwamen. Tranen van geluk stroomden over de wangen van de sultan. Maar wat was dat? Langzaam zweefde het tapijtje omhoog en tilde de fakir van de grond. Terwijl hij zachtjes van de ene toren van het paleis naar de andere zweefde, kwamen ook honderden gele tulpen tevoorschijn. Het was een wonder. De sultan was in één keer helemaal beter en hij zei plechtig:
4: nu begrijp ik pas wat echte schoonheid is. Laat overal in het land tulpendingen planten.
2: En in de weken daarna gaf hij al zijn schatten aan zijn volk. Het land van de sultan bestaat nu niet meer. Maar nog steeds zie je in het oosten veel torentjes in de vorm van een tulp. En de sultan zelf, die leefde nog lang en gelukkig.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: beginnen. Adem in. En blazen. Kortkapje. Ik weet niet of dit hard genoeg is.
1: Nou, denk

Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Hé, hey, Roodkapje hier. Vandaag ben ik toch zo vrolijk. Zingen jullie het volgende liedje met me mee?

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij, graag?

0: Lekker hapje.
1: Jullie.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

Mickey. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait af.

Al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Ja, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen?

0: gaat toch niet de hele dag binnen zitten? Nou, opschieten jongens. Wacht op mij.
1: Ezeltje.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Hé, hey, waar zijn jullie nou? Ah, daar zijn jullie weer. Oh, kijk, de schatkaart. Daar heb ik nog wel een goed verhaal over. Want de reus had op een dag deze kaart gevonden en zou schatrijk worden, dacht hij.
1: Vijf stappen rechts. 1, 2, 3. Wat kwam er ook weer naar 3? En 4 natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4. Oep, au.
2: Oh, sorry zeg.
1: Ga weg, ik kom voor de schat. Laat mij erdoor, of anders...
2: Shoot. Huh? Goed. Je mag doorlopen naar de schat. Maar eerst moet je 3 vragen beantwoorden.
1: Goed.
2: Maar als je ook maar 1 fout maakt, ga je weer naar huis.
1: Ja, schiet maar op. Vraag 1.
2: Vraag 1. Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Huh?
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Hoe moet ik dat nou weten? 10?
2: Fout. Wegwezen jij.
1: Dat nou!
3: Ruik ik dat goed? Staat er iets in de fik?
1: Ja, ik ben
3: er!
1: Stomme draak!
3: Ja.
1: Bijna had ik de schat!
3: De schat?
1: Maar ik wist de vraag niet, hè?
3: Wat voor vraag was dat dan?
1: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
3: Oh.
1: Dat weet toch niemand? Alsof ik dat ooit al een keer gedaan heb.
3: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas? Zo moeilijk is dat toch niet? Goedemiddag.
4: Oh, hallo.
3: Ik kom voor de schat.
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
3: Precies 1. Want met 1 hele grote druppel is het glas meteen vol.
4: Dan kan ik niet naar de schat.
2: Stop.
4: Oh.
2: Ik stel 3 vragen. Wie is dicht als hij open is?
3: Laat me even denken. Wie is dicht als hij open is? Aha, ik weet het. De brug.
2: Waarom?
3: Als de brug open is, kan je er niet overheen lopen. Dan is de brug dus open, maar ook dicht.
2: Goed.
3: Geniaal.
2: Laatste vraag. Wat denk ik nu?
3: Wat denk ik nu? Dat is niet eerlijk. Hoe kan ik nou weten wat jij denkt?
1: Fout!
2: Dat denk ik niet. Wegwezen jij.

0: Hey, jij gaat natuurlijk weer naar je grootmoeder.
1: Ja, maar eerst ga ik nog even naar de draak.
0: Voor de schat zeker. Dat lukt je nooit. Oh. Je krijgt 3 vragen, maar die laatste die raad je nooit.
1: Hé, hey, uw staart brandt.
0: Wat? Oh ja. Brand!
2: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas?
1: Ik weet het. 1. Als de druppel maar groot genoeg is.
2: Wie is dicht als hij open is?
1: Weet ik ook. De brug.
2: En? Wat denk ik nu?
1: Je denkt natuurlijk dat ik hier ben om de schat te pikken.
2: Ja?
1: Maar dat is helemaal niet waar. Ik kom hier voor jou. Kijk eens, hier is een bosje bloemen. Omdat ik je zo aardig vind.
2: Wat ontzettend lief. Jij bent voor mij pas een echte schat.
1: Dankjewel. Gaan we dan straks knikkeren?
2: Ja, met parels uit de schatkist. En jij mag ze na afloop allemaal hebben.
1: Leuk! Dan maak ik er een parelketting van. Voor grootmoeder.
3: En zo kreeg de oma van Roodkapje die middag een prachtige parelketting. Gewoon omdat Roodkapje liever een nieuw vriendinnetje had dan een schat. En samen beleefden ze nog vele avonturen. Maar dat...

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

dat scheelt.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ach, iedereen die hoort, dat ding dat klinkt voor geen meter.
1: Mijn instrument klinkt magnifiek. En een orkest is hiermee oh zoveel completer.
0: Je gaat er niet op spelen, hoor.

kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knabbelkneusje, wie

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical. Een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het kabouterdorp. Er was eens een kabouterfolkje dat er onbekend stond dat het zo behulpzaam was. Eén kabouter heette Riedeltje. Hij woonde in een holle boom. En het was de muziekkabouter van het dorp. Elke dag speelde Riedeltje prachtige melodieën op zijn piano, die in het hele bos te horen waren. Langs alle bospaden stonden namelijk kleine muziekpaddenstoelen, waaruit zijn aanstekelijke pianospel klonk. Zolang de muziek elke dag te horen was, zou het goed gaan met het bos en zijn bewoners. Alle kabouters wisten dat. Op een ochtend verliet Riedeltje zijn kabouterhuisje en... pats! De deur viel achter hem in het slot.
3: Dat is een beetje dom van me, zei hij. De sleutel ligt nog binnen.
2: Hij probeerde de deur weer open te duwen, maar was niet sterk genoeg. Bij de beek deed het kaboutervrouwtje de was en Riedeltje liep naar hem toe.
3: Goedemorgen, Tobbelientje. Ik heb je hulp nodig.
4: O jee, zei Tobbelientje. Ik heb het helaas te druk om je te helpen.
3: Nou, dan vraag ik het wel aan iemand anders,
2: zei Riedeltje en liep naar een kabouter die zat te vissen.
3: Dag, Dobber, zei de muziekkabouter. Kun je me even helpen?
2: Maar Dobbertje antwoordde...
5: Och, ze bijten net zo lekker. Mag het ook straks?
2: En zo ging het maar door. Riedeltje vroeg elke kabouter die hij tegenkwam om hulp. Maar ze hadden allemaal een ander smoesje klaar.
3: Sorry, ik voel me niet zo lekker vandaag.
5: Sorry, ik wilde net een nieuwe puntmuts gaan kopen.
2: Riedeltje werd daar moedeloos van. Niemand had tijd voor hem en ondertussen kon hij nog steeds zijn eigen huis niet in. Hij liep het bos in en aan de oever van een meertje viel hij in slaap. Later die dag kwam een kabouter in paniek het bos uitrennen.
3: Wat is er aan de hand, Sprokkel?
2: Vroegen de andere kabouters.
3: Er klinkt al de hele ochtend geen muziek uit de paddenstoelen,
2: riep Sprokkel.
3: Het is verschrikkelijk stil in het bos.
2: Snel gingen ze naar de holle boom van de muziekkabouter en klopten aan. Maar niemand deed open.
4: Stel je voor dat hij ziek is,
2: zei er een ongerust. En met een stevige boomstam beukten ze de deur van het huisje in.
6: Op dat moment kwam Riedeltje net thuis.
3: Hey, fijn dat jullie me geholpen hebben, riep hij blij.
5: Ben je dan niet boos dat we je deur kapot gemaakt hebben?
2: Vroeg iemand verbaasd.
3: Wel nee, hoe was ik anders binnengekomen?
2: Lachte Riedeltje.
3: Mijn sleutel lag nog hier. Bedankt hoor.
2: Toen ging hij aan de piano zitten en begon weer muziek te maken.
7: Kids Radio.
8: Hier hoor je de Efteling.

0: dansvloer.
1: Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven. Kabouter Kee kan goed poetsen. En ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

Kids Radio.

Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

Lieveling Kids Radio.

0: Ze.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
2: Sprookjes plegen, dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak, niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: zijn we niet alleen.
1: Je subs kunnen de kamer niet erop drinken. Ja, dat is leuk.
2: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
1: Ah.

Hou vol, hou vol. Hier komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes. Dat wordt lachen. Oh, ja.

0: Brabant.
1: Roodkapje vraagt aan Klein Duimpje: als je 10 broodkruimels hebt en je verliest de 2, wat heb je dan? Honger, antwoordt Klein Duimpje.
2: Efteling Kids Radio.

0: Dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten tot de volgende keer.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, valt dat even tegen? Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet u nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft hij nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vieren... chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. 4 chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.
2: Wie niet wacht, krijgt nooit de wind van voren.
3: Dank je.
2: Hé daar.
4: Roodkapje.
2: Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Het is ervan gekomen. De wolf heeft hik ontnomen.

0: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
0: Hey, is die niet van de Fakir?
1: Sst.
0: Oh.
1: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-Yayé Majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
0: Oh.
2: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou.
1: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
2: Maar je beloning dan?
0: 4 chocoladetaarten. Die aftrek.
2: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
0: De hik heeft iemand anders gevonden.
2: Ja.
3: Zo zie je maar weer. Boontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad. Maar de fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus. Die kwam op een dag bij de heks op theevisite. En toen

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

0: Jeetje, kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Ik moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk. Ja.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin gaan. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei. Oh ja, zo, ja, sprookjes, sprookjes. Sprookjes. Bos. Oh, nee, een sprookjesboom.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... sprookjesboom.
0: Ah. Aha.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical. Een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De ganzenhoedster. Er was eens een lieve, knappe prinses met prachtig goudblond haar. Ze ging trouwen met een prins die ze nog nooit gezien had. Hij woonde in een ver land. Op de ochtend van vertrek zei de koningin: "Ik wil je nog wat meegeven, mijn dochter. Zoals je weet kan ik een beetje toveren. Vanaf nu zul jij deze gave ook hebben. En wat er ook gebeurt, heb vertrouwen en geduld. Dan wordt je mooiste wens vervuld." De prinses omhelsde haar moeder en samen met een dienster vertrok ze naar het verre land. Maar de dienster was helemaal niet aardig. Onderweg dwong ze de prinses haar mooie prinsessenjurk af te geven.
3: "En jij trekt mijn oude kleren aan," beval de gemene meid. "Ik, alleen ik, zal trouwen met de prins."
2: Zo kwamen ze tenslotte aan bij het kasteel van de prins. Hij tilde de dienster van haar paard en zei: "Wees welkom, mijn bruid." Galant begeleidde hij haar naar binnen, terwijl de echte prinses op de binnenplaats achterbleef. De koning keek vanuit het kasteel naar haar. Het viel hem op dat zij, ondanks haar armoedige kleding, zo mooi en fijn gebouwd was, en ook zag hij hoe verdrietig ze keek. Hij zei tegen een dienaar: "Laat dat meisje de ganzen maar oeden, samen met Koertje." Vanaf die dag dreef de echte prinses elke dag de ganzen naar de wei. Daar gooide ze haren los om ze te vlechten. Koertje, de kleine jongen die haar hielp, kon niet van haar mooie gouden lokken afblijven. Dat vond de ganzenhoedster maar hinderlijk. Dus gebruikte ze haar gaven om te toveren. Ze liet het waaien en woei! Daar vloog Koertjes hoedje door de lucht. Het jochie rende erachteraan en de ganzenhoedster kon op haar gemak haar haren vlechten. Dat deed ze elke dag. Op een dag vertelde Koertje de koning dat hij elke dag achter zijn hoedje aan moest rennen omdat de ganzenhoedster de wind betoverde.
4: Merkwaardig, sprak de koning nadenkend. Er is iets met dat meisje. Ik voelde het al toen ze hier aankwam.
2: Hij liet de ganzenhoedster komen en zei:
4: Lief kind, ik hoor dat je kunt toveren.
2: Toen barstte ze in tranen uit. De koning kreeg medelijden met haar en liet haar slapen in het kasteel. Die avond ging de ganzenhoedster dicht bij de kachel zitten en sprak tot haar moeder. De koning hoorde alles en begreep meteen dat de ganzenhoedster de echte prinses was en liet de namaakprinses onmiddellijk het land uitzetten. De echte prinses had vertrouwen en geduld gehad. Nu werd haar mooiste wens vervuld. Ze trouwde met de prins en samen leefden ze nog lang en gelukkig.
5: Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: een stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de klein kerel, zei, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er niet worden.
3: Maar wat moeten we dan doen?
1: Weet ik veel. Goedemiddag.

Van ezeltje strekje, dan zou ik heel het sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van ezeltje strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling-muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sneetjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids-app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Trollenkoning. Er was eens een aardige oude trol die de toekomst kon voorspellen. Zijn beste vriend was een tamme uil. Op een dag kreeg de trol bezoek van prinses Adelheid. Ze kwam hem om raad vragen. Binnenkort zou ze gaan trouwen met prins Wikke en haar vader wilde weten of Wikke wel dapper genoeg was. De oude trol vroeg naar hun sterrenbeelden en antwoordde: "Ga naar huis en vertel uw vader dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Prins Wikke en u zijn voor elkaar bestemd." Toen prinses Adelheid weg was, kreeg de oude trol een naar voorgevoel. "Ga prins Wikke eens halen," zei hij tegen zijn uil. De uil vloog onmiddellijk weg. De volgende dag kwam een kleine trol die Toren heette bij de oude trol. Hij vertelde dat prins Adelheid gevangen was genomen door koning Kobold. Koning Kobold was een grote boosaardige trol. Hij hield de prinses gevangen op een klein eiland in het moeras. Je kon er alleen komen via glibberige keien die net boven het water uitstaken. Eén daarvan kantelde om zodra je erop ging staan. Die ene kei moest je dus altijd overslaan. Maar niemand wist welke het was. Alleen de oude trol. "Ga de prinses bevrijden, Toren," zei hij. "De 20ste kei kan kantelen." Even later rende Toren van steen naar steen over het moeras. Hij telde hardop. 17, 18, 19. En toen sprong hij over de 20ste heen. "Prinses, ik kom je bevrijden," riep Toren. En samen gingen ze terug over de stenen. Maar opeens verscheen koning Kobold aan de overkant.
3: "Wat gebeurt hier?"
2: bulderde hij boos, terwijl hij steen voor steen op hen afkwam. Plotseling sprong er iemand op zijn rug. "Mijn prins," riep Adelheid. En inderdaad, het was prins Wikke die de grote trol tegen wilde houden. Koning Kobold raakte uit balans. Hij kon nog net de stap naar de volgende steen nemen en plons! Dat was nu net de 20ste. De kantelkei. Koning Kobold verdween in de diepte en kwam niet meer boven. "Mijn moedige prins," zei prinses Adelheid. "Hoe kom jij nou hier?" "Dankzij hem," zei prins Wikke en hij wees omhoog. Daar cirkelde de uil van de oude trol door de lucht. "Hij heeft me gewaarschuwd. Ik ben meteen gekomen." Alle trollen waren blij dat ze van hun gemene leider verlost waren. Ze kozen de aardige oude trol als hun nieuwe trollenkoning. En prins Wikke had bewezen dat hij een dappere prins was. Hij trouwde met Adelheid en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Stel, er is een perfecte prins die nooit in iets tekort schiet, die naast zijn kennis en talent er ook nog eens zo uitziet. Gespierd waar moed en dit gezicht, dan knijp je toch je handjes.

Kids Radio.

Hallo, daar ben ik dan, Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: en de uitslag van.
1: Efteling Kids Radio.
2: Al zit ik vast, ik raak nooit uit mijn sas hier met jou. Het is waar, dat krijg ik niet voor elkaar. Zelfs

0: doet hij natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem al weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor.

0: Hallo.
1: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Rolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een klodertje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Snoetjes, vlegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Upskrindigavond, roep 30. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oh, to, on, pito.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python!
0: Ah, aha.

kaboutertje hier. Och, och, och, och, och, wat ben ik toch aan het genieten van mijn kabouterteetje. Wat drink jij eigenlijk graag?

0: Kidstraat.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
2: Ik ben er klaar voor!
1: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical. Een wonderlijk muziekfeest.
3: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
1: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het meisje met de zwavelstokjes. Er was eens een arm, klein meisje dat eenzaam door de stad dwaalde. Het was oudejaarsavond en het sneeuwde. Het meisje had al de hele dag geprobeerd zwavelstokjes te verkopen, maar dat lukte niet. Als ze door de ramen van de huizen naar binnen keek, zag ze overal prachtig verlichte kerstbomen. Kinderen zongen en lachten en het rook naar gebraden gans. Het meisje had het heel erg koud, maar ze durfde niet naar huis te gaan. Haar vader zou haar zeker straf geven als ze zonder geld thuis kwam. In een hoekje tussen twee huizen ging ze ineengedoken zitten en keek naar de zwavelstokjes die ze in haar ijskoude handen hield. Het meisje aarzelde. Zou ze... Ze had een stokje aangestoken. De vlam was warm en gaf een prachtig licht. Het leek wel of ze voor een grote, warme kachel zat. Maar helaas, het zwavelstokje was al gauw opgebrand. Het tweede brandde nog mooier. Nu zag ze een heerlijk feestmaal op tafel staan. Maar toen het zwavelstokje uitging, verdween al dat lekkers als sneeuw voor de zon. Snel stak ze een derde stokje aan. Wel 1000 twinkelende lichtjes verlichtten een grote kerstboom. Maar zodra de vlam uitging, stegen de lichtjes op. Het leken wel sterren. Eén ervan viel en maakte een vurige streep naar beneden. Nu sterft er iemand, zei het meisje. En opeens dacht ze aan haar grootmoeder. Toen die nog leefde, keken ze vaak samen naar de sterrenhemel. O, wat miste ze haar. Het meisje stak een vierde zwavelstokje aan en in het licht van de vlam verscheen het lieve gezicht van haar grootmoeder. Ze strekte een hand uit en het meisje riep: ach, lieve grootmoeder, neem me met u mee. Haastig stak ze alle zwavelstokjes tegelijk aan. En in het felle licht stond daar plotseling haar grootmoeder. Ze nam haar kleinkind in haar armen en samen stegen ze op. Hoger en hoger naar de hemel waar geen armoede, honger of kou was. Heel vroeg in de ochtend op de eerste dag van het nieuwe jaar vonden voorbijgangers het meisje. Ze was doodgevroren. Om haar heen lagen een heleboel afgebrande zwavelstokjes. Kijk die arme stakker, zeiden de mensen tegen elkaar. Ze heeft zich nog proberen te warmen. En toch ziet ze er gelukkig uit, zei er een. Want het wonderlijke was dat het meisje een heel tevreden glimlach om haar lippen had. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait af.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, hey, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

0: onder hypnose.
1: Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

0: Er.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
3: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Ik wil met je walsen.
1: Oh.
0: Spreid je vleugels en dans met mij.
1: Prinses Assepoester, ik kan niet.
0: Dan leer ik het je toch. Mag ik deze wals van je?
1: Zeker.

0: gedaan, prinses.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
2: Ik ben er klaar voor!
1: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical, een wonderlijk muziekfeest.
3: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
1: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Het stoute prinsesje. Er was eens een lief prinsesje. Op een avond werd ze naar bed gebracht door haar moeder, die zei: dag, mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul je mijn lieveling zijn. Hé, dat rijmt, lachte het meisje. Ze dacht even na en zei: dag, koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zal ik jouw lieveling zijn. Wat knap, zei de koningin. Ga nu maar lekker slapen, schat. De volgende dag kwam de koning thuis van een lange reis. Hij had een papegaai meegebracht. Eentje met prachtige veren. En hij kon nog praten ook. Dag, lieve papegaai, zei de koningin. De papegaai zei niets. Maar de prinses zei: dag, lieve papegaai. Zeg eens wat, zei de koning.
2: Zeg eens wat,
1: zei de prinses. Zou zijn snavel vastzitten?
2: Zou zijn snavel vastzitten?
1: En zo ging het maar door. De papegaai zei geen woord, maar de prinses had er wel lol in. Ze deed iedereen in het kasteel na. En na een tijdje vond niemand dat nog leuk. De koning en de koningin lieten de papegaai vrij. Maar ook dat hielp niet. Op een dag was het prinsesje aan het wandelen in het bos, toen ze een oud vrouwtje tegenkwam.
3: Dag, lief kind, zei de vrouw.
2: Dag, lief kind,
1: zei de prinses.
3: Wat ben jij een stout meisje. Je lijkt wel een papegaai.
1: Toen de prinses ook dat had nagezegd, werd de vrouw zo boos dat ze een vreemde toverspreuk uitsprak. Flits! De prinses was veranderd in een papegaai.
3: Dat krijg je ervan als je zo graag wilt papegaaien, zei de vrouw, die in werkelijkheid een heks was.
1: De papegaai vloog weg, terug naar het kasteel, waar hij door het open raam naar binnen vloog. De koningin vond het een leuk beest, want deze papegaai kon wel praten. Maar dagen later stond ze te treuren bij het portret van haar dochter. Het prinsesje was niet teruggekomen van haar wandeling. En iedereen had al dagen naar haar gezocht. De koningin snikte:
2: dag, mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul je mijn lieveling zijn.
1: Toen zei de papegaai:
2: dag, koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zal ik jouw lieveling zijn.
1: De koningin kreeg tranen in haar ogen. En plotseling veranderde de vogel in de prinses. De betovering was verbroken.
2: Mijn lieve, lieve dochter, zei de koningin. We hebben je in het hele land gezocht. Maar je was al die tijd gewoon bij ons.
1: De prinses herhaalde de woorden van haar moeder niet. Het napraten had ze voor eeuwig afgeleerd. En ze leefde nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: lieveling Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpop, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan.

Hé, psst. Roodkapje hier. Ik ben verstoppertje aan het spelen met oma. En nu moet ik heel stil zijn. Speel jij ook wel eens verstoppertje?

0: lieveling Kids Radio.
1: Moxie. Cool als een kat. Betsy. Zwaar onderschat. Constance. Het is me wat.
2: Mies.
3: Sorry, wat?

0: Nee, dat is toch niet goed voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Hoppa!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.